Dis Caroline van Jaarsveld met Hande, net hier op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op The Morning Lock-In. Dis Finish the Chorus vir oggend, hier op The Morning Lock-In. Ek gaan hom een laatste keer vir jou speel, ek wil graag hê met hom vir my klaarmaak, op 062-344-5545. It's a fun one, it's a sing-along one, I love this song. Dit was in a baie, baie bekende fliek gefeature, wat nou in a verhoogstuk verander is. Een muziekblijspel en ek dink hy open vandag, as ek het nie mis het nie. Miskien, I don't know. Gaan op jou speel, hier gaat hy. Kijk

And there we go. I have no choice but to stop it right there. So what is the name of that song? Wat is die naam van die liedjie? Kom ons kyk wie van julle kan het nog onthou. Groot, groot gewees, julle klompie jare terug, maar wonderlike muziek wat ons gegeet natuurlijk dier die jare. So van wie praat ek? Wat is die naam van die liedjie? Stuur jou antwoord of my dier op die WhatsApp nummer, dis 062 3.